ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de Straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. En in de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Het weer, eerst zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui bij 23 tot 28 graden.

ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen publiceren veel gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, eerst nog vrij zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en kan in het noordoosten een buitje vallen. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het langzaam op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.

0: Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij Even Geen Rust aan de Weer. Rust aan de kust. Weer vanuit, live vanuit de studio bij de Zandvoortse Radio. We luisterden net naar het nummer Lady McCourney van BZN. Eigenlijk niks voor ons. Maar ja, we beginnen altijd het liedje met een vrouwenfiguur. Nou, dit nummer ging dan toevallig over een lady. Dus vandaar dat ze aan de beurt was. We gaan er weer een mooie uitzending van maken. Leuk dat jullie weer bij ons zijn. Dat jullie aangesloten hebben. En we hebben in het eerste uur een interview met een heel bijzondere gast. Je verwacht het echt niet dat ze naar deze studio zou zijn gekomen. Maar we hebben het voor elkaar. En in het tweede uur gaat diezelfde gasten, en dan weten jullie meteen over wie ik het heb, weer een prachtig verhaal vertellen over hittestress. Gelukkig vandaag niet helemaal van toepassing, maar oh jongens, wat hebben we het warm gehad de afgelopen weken. Snik en snik heet. Zijn jullie er een beetje doorheen gekomen, ladies? En dan heb ik het natuurlijk tegen onze Beb en Hanny.
1: Nou ja, wat je zegt, een beetje. En we zitten hier.
2: Nou ja, ik vertel er wel over.
0: We zitten hier, oké. Ja,
2: we zitten hier bij een ventilator en een open raam. Dus het is nu hier heerlijk. Ja. En hoe ik er doorheen gekomen ben, dat vertel ik gewoon na het nieuws van 11 uur.
0: Fijn. Ja, ja. Ja. Wat ga je de titel al onthullen?
2: Ja, waar het over
0: gaat? Hittestress gaat het over, ja. Het verhaal. Nou, jongens, pak de zakdoeken er maar weer bij.
2: Als je ze nog hebt.
0: Ja, als je ze nog hebt. Ja, inderdaad. Nou ja, hartstikke mooi zeg. Ik zou zeggen, ik kijk even richting Beb, want ik zie het niet, want er zit een scherm tussen ons in, helaas.
1: Ja.
0: Maar Beb heeft de nobele taak op zich genomen om onze gasten te interviewen. Dus ik zou zeggen, Beb, introduceer onze nieuwe gast.
1: Ja. Nou, die introductie die begon bij mijzelf. Oh. Want ik kocht namelijk de biografie van een befaamd kleinkunstenaar die te jong is overleden, genaamd Wim Hogekamp. En die biografie die las ik in 2 dagen met stijgende interesse uit. En dan zult u zeggen, Wim Hogekamp. Nou ja, inderdaad komt daar een naam tussen de bladzijde, eindbladzijde doorkieken. En dat was Hanny Kroeze. Hanny Kroeze, in die tijd ook een befaamd kleinkunstenares, kwam op het pad van Wim Hogekamp. Werd niet alleen zijn zakelijk leider, maar begon ook gewoon haar kunsten te vertonen in het gezamenlijke theaterrestaurant. Eerste theaterrestaurant in Amsterdam, De Suikerhof. En ik las en ik las en ik dacht, een leven is toch een boek, hè?
0: Ja.
1: En nou zit ik iedere vrijdag hier tegenover haar. En gisteren heb ik met haar voorgesproken. Ik wil weten van haar boek.
2: Bedoel je hetzelfde boek?
1: Ja. Jouw levensboek.
2: Oh, want, mijn boek.
1: Ja. Want dat is een bladzijde uit het boek van Wim. Ja. Die dat nooit heeft geweten, maar die later jouw zwager werd.
2: Ja, als Wim dat had geweten.
1: Als Wim dat had geweten.
2: Ja.
1: Want Hanny heet natuurlijk Hanny Hogekamp. Mijn beroemde buurman Rob Kroeze. En vandaag wil ik het hebben over dat meisje, over die Hanny Kroeze.
2: Ja.
1: Hanny.
2: Maat en gewichten wil je weten.
1: Ik wil van jou gewoon weten, hoe is de theaterwereld in jouw leven gekomen? Ja. Hoe werkt zoiets? Want jij hebt een enorme carrière en je bent veel te bescheiden.
2: Ja, nou ja, nu je het zo zegt, dan voel ik me wel heel oud. Van een enorme carrière. Maar nou, ik heb natuurlijk altijd heel veel belangstelling gehad voor theater. Eigenlijk al van huis uit meegekregen. Ik had een moeder die dol was op alles wat met theater te maken had. Ze speelde ook toneel in de Groningen Schouwburg. Ze zat in een krontjongbank. Ze droeg gedichten voor bij Radio Noord in Groningen. Ze zat in de Mandoline. Kortom, dat mens deed van alles. En, dus, en eenmaal in Amsterdam wonende werden we meegesleept dus met z'n allen naar de Schouwburg. En ja, je kent het misschien nog wel. Ik kwam er met Pasen zo'n prospectus in de bus bij iedereen. Ja, ja. En dan kon je van die abonnementen kon je dat samenstellen.
1: Ja. Ja.
2: Dus nou dat, als je die dan niet kan krijgen, dan moet je een ander al aankruisen. En zo snel mogelijk dat briefje inleveren. En zo zijn wij natuurlijk met het hele gezin naar Cultureel Centrum Amstelveen gegaan.
1: Ja.
2: En ik neem even een zijpaadje. Daar heb ik dus ook voor het eerst dus Wim gezien, dankzij mijn moeder. Maar nee, dus eigenlijk een beetje in de genen, hoe zeg je dat, meegekregen dus van mijn moeder.
1: Dus inderdaad geïnspireerd door je moeder.
2: Ik had natuurlijk op school, dan ging je, nou, dat herkennen jullie misschien ook al, dan heb je van die buitenschoolse activiteiten.
1: Ja,
2: je gaat theater doen, er komt een voorstelling, einde voorstelling, deed ik altijd aan mee.
1: Ja.
2: En toen had ik ook zoiets van, ja, dit wil ik wil dit gewoon.
1: Ja.
2: En ik ben lessen gaan nemen, ik ben me gaan inschrijven voor de Kleinkunstacademie. Maar ik was natuurlijk veel te jong. Ja, ik zat nog op de HAVO. En ik mocht dus wel de weekendcursussen doen. Dus ik heb daar braaf elke zaterdag mijn zang en mijn dans en mijn theaterlessen. Maar dan was het van, ja schat, het leven moet er nog overheen, hè? Alleen uit leed wordt kunst geboren. Dus, en ik kwam uit een vrij vrolijk gezin.
1: Ja.
2: Dus ja, je moet eigenlijk wel gescheiden ouders hebben. En al met 12 op kamers wonen. En
1: dan is het leven
2: bijna niks te eten
1: gegaan.
2: Hebben. En dan weet jij. Dus nou ja, toen ben ik maar even op eigen houtje lessen gaan nemen. Ik ben naar de amateurtheaterschool gegaan. Lessen van Paul Deen en Lies de Wind. Ik ben dansles gaan nemen bij Benjamin Jazz Dance Center.
1: Ja, moet je verhoren.
2: Ja, ja, dus Benjamin Velichtaal. Die praat ook een beetje zo, net als Barry Stevens. Maar hij had geloof ik maar een paar jaar in New York gestudeerd. Maar dat maakt niet uit. Dat vond, dus altijd
3: Image building.
2: Ja. Ja, een paar avonden in de week dus daarheen voor jazz en tapless. En dan had ik bij het muzieklyceum ging ik zanglessen volgen bij Roel Tjeertsma.
3: Had je toen nog geen musicalschool dan? Want je deed eigenlijk drie disciplines apart.
2: Dat was het punt. Want ik zat dus op die kleinkunst. En ze vonden mij daar toen te jong. Toen zei ze, nou kom over een jaar maar terug. En toen dacht ik, ja, dan vul ik dat op.
1: Ja.
3: Oh, zo.
2: Zo ben ik dat op gaan vullen. En toen later ben ik wel gaan switchen. Nou ja, ik ben na een jaar wel weer teruggegaan. Of na 2 jaar. En nou, ik was nog niet de uitverkorene die na het eindexamentje daar kreeg dat ik door was.
1: Mm.
2: Ik leerde daar ondertussen André kennen. Die hebben we hier ook wel eens in de uitzending gehad. André Breedland.
3: Van de musicals.
2: Ja, van
3: Beatrix en de Boekenrijders en zo.
2: Ja, goed. We hebben het toen nog geïnterviewd over Simone, hè, over de hospita.
3: Ja, over de telefoon, hè. Ja. Oh, de hospita. Ja, daar is die ook. Oh, fantastisch.
2: En wij waren dus 17 jaar. En we kennen elkaar dit jaar 50 jaar.
3: Jeetje.
2: Dus dat hebben we eventjes met een lunch gevierd in de Plantage in Amsterdam.
1: Ja.
2: Maar wij gingen dus wel trouw dan al naar die Benjamin Velichtaal in de Schipperstraat in Amsterdam. En dan spraken we af op het Centraal, want we kwamen allebei met ons eigen trammetje aan. En dan regende het. En dan dachten we, jeetje, zullen we niet liever naar Café Smakzeil een rood wijntje drinken met huisgemaakte paté? En dan deden we dat. Maar ja, dan wist je gewoon dat je dan 2 dagen later kwam. En dan had je van alles gemist.
1: Ja,
2: en dan had je nog
1: grotere
2: pijn in je buik. Dus, maar goed, dat hebben we allemaal gedaan. Het was hartstikke leuk. En eigenlijk kijk je er nu met heel veel plezier op terug. Toen op die dansschool, ik les maar een beetje door, Beb, als je nog veel vragen vraagt.
1: Nee hoor, jij gaat door.
2: En ik op die dansschool was een vrouw, Carrie. Uh-huh. De Carrie van der Horst, die werkte in Utrecht.
1: Uh-huh.
2: Bij het Schiller Theater. En die ging doorschuiven naar Herman Berkien.
1: Uh-huh.
2: Want daar werkte dus Tineke Schouten. En Tineke Schouten die kreeg haar eigen theatertje. Want die had Hans Brujanski leren kennen.
1: Ja,
2: en in het Jacobi Theater, in het kelder, werd dus Jacobi Theater gebouwd. Carrie ging naar Berkien. En ze zei, is dat dan niet wat voor jou dan in Utrecht? Dat jij daar auditie gaat doen? Ik denk, in Utrecht?
1: Wat?
2: Een Amsterdamse schat.
1: Wat?
2: Wat? Maar mijn moeder, dus daar komt ze weer, die zei, Han, gewoon doen.
3: Tuurlijk.
2: Gewoon doen. Je kijkt wel naar het Schipstrand.
3: Zo is het.
2: Zij brachten mij wel even. Ze gingen shoppen in Hoge Treinen. En ik daar, ik denk dan bij het theater aan bellen. En nou, dan had je dus Henny Oliemuller. En dat is op zich een hele bekende Utrechter. Er is laatst ook een film en een documentaire over hem verschenen. Maar een echte Utrechter. Hij doet een beetje aan Wim denken in zoverre dat hij dacht van ja, laat de mensen maar hier naartoe komen. Waarom zou ik het land doorgaan?
1: Ja.
2: Dus hij had in Utrecht zijn eigen theater. En daar kwam Jan en alle man naartoe. Voor feestenpartijen. Maar
1: en daar ging jij solliciteren?
2: Daar ging ik solliciteren. Die had hij elke zaterdag had hij daar een voorstelling met de belachelijke titels van... Mag ik uw lichaam een avond lenen? Weet ik van de gekste dingen. En dan in vrijdags en donderdags waren er dan schnabbels door het land. Dan naar een VVD-congres of naar de KNVB. Allemaal dat soort dingen. En ik heb daar auditie gedaan. Nou ja, auditie. Hij zei, doe eens dit, doe eens dat. Nette dingen. Zie je zo kijken.
1: Niet mag ik uw lichaam even lenen.
2: Nee, niet dat nette dingen. Mag ik je lichaam even testen? Nee. En toen zei hij, nou joh, perfect.
1: Kijk aan.
2: Dus ik was aangenomen en ik moest dus daar het Utrechtse lied leren... Onder de Kromme Rijn bruist in onze aderen. Achtige gladiolen. Ik heb er totaal geen Utrecht. Nee. Maar goed, ik moest dus wel de harten winnen. Want hij had heel veel vaste gasten. En die dacht, er komt zo'n Amsterdams wijf hier nou. Maar dat is, heb ik 3 jaar gedaan. En daar heb ik het echt geleerd. Ik moest het dus combineren met die lessen. En ik moest een bijbaantje nemen. Ja. Om dat weer allemaal te betalen.
3: Ja. Meid, hoe kreeg je dat in... godsnaam in 24 uur in het blak allemaal.
2: Ik weet het gewoon niet.
1: Dat
2: door.
1: Doe je als
2: ik
1: jong weet mens. Het niet. Hè?
2: Van op een gegeven moment ben ik ook les gaan krijgen van... Georgette Rajewski. Een hele bekende toneel- en spraaklerares. En die woonde tegenover Carré. En ik had dus al die lessen en mijn baantje bij Buma Stemra. En ik ging naar Utrecht heen en weer in het weekend. En die lessen dus.
1: Ja,
2: dus ik was gewoon weer kapot. Dus ik rende van. Dan kwam ik bij haar binnen. En die trap op. Zo'n Amsterdamse trap.
1: Mm-hmm.
2: En dan stond ze daar. En dan liet ze mij eerst zitten. Van, ga jij zitten? En dan ging ze een sinaasappeltje voor me persen.
1: Ach, goeies.
2: En dan zei ze van... vertel, hè, hoe was je week? En dan ging ik met veel gebaren en vertellen dit en dat en zus en zo. En dan zei ze, lieve schat. Als je nou eens even op je handen gaat zitten. En hetzelfde verhaal vertelt. En ik denk, dat krijg ik er niks uit mijn bek. Ze zegt, de woorden kunnen illustreren wat je meegemaakt hebt. Daar hoeven niet van die grote handgebaren bij. Dus dat was al les 1.
1: Mm.
2: Dus werd ik me heel erg bewust van wat ik aan het vertellen was.
1: Goed, joh.
2: En dan had ik na afloop, ging ze dus door een beetje doornemen wat ik verteld had. En dan illustreerde ze dat met die mooie zinnen van... Iets is groot... Iets is groot, maar iets is klein. Iets is klein. Je bent vrolijk, maar je bent verdrietig. Nou, dat waren lessen dat ik eigenlijk buiten stond. Dat ik denk, wat een wijsheid en wat een rijkdom.
1: En je kunt ze nu nog helemaal...
2: Ach, en iedereen...
1: Het zijn bijna levenslessen, hè?
2: Ja, je gaat elke kleinkunstjongen of iedereen die nu in het vak zit... en van de kleinkunst komt, die zegt Georgette. Georgette heeft mijn leven deels gevormd. Al niet alleen om de lessen, maar ook om de wijsheid.
1: Ja.
2: En ik ging ik later...
3: En bewustwording, hè?
2: Ja.
3: Ja.
2: En toen ging ik van het muzieklyceum les nemen. Daar ging ik stoppen. Daar ging ik naar Hans Goudsmit, de vrouw van Lex.
1: Lex Goudsmit, ja.
2: En daar ging ik zangles nemen. En dat was ook zo'n type. Alleen, zij was veel... Hans was veel, hoe noem je dat? Ja, zwieriger.
1: Ja.
2: Dus zij kwam, kwam binnen en dan had ze al nog een hoe heet het, een leerling. En dan zat Lexie, zat ergens een boeken te bladeren, want die was gek op wolken.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan kreeg je altijd een paar nieuwe wolken te zien. Ondertussen dan was je aan de beurt. En dan had Hans wel door dat ik liever kleinkunstliedjes zong dan Schubert.
1: Mm-hmm.
2: Dan had ze iets voor me uitgezocht en dan moest je dan iets zingen. Dan stond je een beetje te oefenen. En ondertussen rende zij naar de keuken heen en weer om in de spaghetti saus te roeren. En dan denk ik, kijk, en nou, de reden dat, ja, althans, je merkt gewoon dat ik dat nu nog vertel, dat het eigenlijk allemaal hartstikke leuk was.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Je hebt wel die lessen, maar je geniet ervan. En ik merk ook dat ik toen eigenlijk al een beetje zo'n blik had met, kijk, iets verder kijken, iets cabaretesker kijken naar de types, naar de mensen.
1: Ja.
2: En daar iets van kunnen zeggen van, goh, die is zo, dat is zo.
1: Ja.
2: En daarom doet hij dat, weet je.
1: Ja.
2: Een beetje een andere manier van kijken.
1: En je trad natuurlijk ook al op.
2: Ik trad dus bij die Henny op.
1: Ja.
2: En oh ja, dan ga ik... Dat is heel mooi. Ik heb nu weer een heel mooi overgangetje. Toen, André, waar ik het net over had...
1: Mm-hmm.
2: Die begon zijn eigen cabaretgroep in Amsterdam. Samen met Jan Uriot. Nou, die kennen we van de Telegraaf tegenwoordig. Hè? Sterreporter van de Telegraaf. Met Jan Uriot en de pianist Bam Komijs. En die gingen repeteren in Iboia. Het theaterrestaurant van Hedy Lester.
1: Ja.
2: En dat werd geregisseerd door Frans Mulder. Die heeft later Purper opgericht. Ik weet niet of je dat...
3: Ja, zeker. Purper.
2: En André zegt, kom dan kijken zondags. Ik denk, ja, ik kom net uit Utrecht met de trein. Tuurlijk, ik heb nog wel wat tijd over.
1: Wel, ja.
2: Ik ga wel daar. Ik
1: ga er dus meteen daar.
2: Ja, ik ga daar. En ik stond daar achter die bak koffie voor ze te maken. En Frans stond naast me. En ik zat zo liedjes mee te zingen. En hij zegt, jij hoort daar te staan. Ik denk, nou ja, ik zit in Utrecht en ik zit daar. Nou ja, op een gegeven moment kwam het zover dat ik dus gastoptreden ging doen bij hun.
3: Oh, sorry.
2: En dat ging zo wel lekker, dat ik vaste cabaretière bij hun werd. En ik langzaam afscheid moest nemen.
1: Van Utrecht.
2: Van Utrecht.
3: Ah, ja.
2: En Henny een enorme mooie afscheidsbrief geschreven heeft met allemaal verwijten op heel zeer cabareteske manier. Ga maar naar die sloeries in Amsterdam. Laat ons hier maar stikken. Zijn daar mooiere kerels dan hier? Nou ja, je kent wel. Ik heb die brief nog steeds. Hartstikke leuk. Ja.
1: Oh, heerlijk.
2: Hartstikke
1: heerlijk.
2: En toen ben ik dus met André en Jan verder gegaan met de cabaretgroep Amonteur.
1: Ja.
2: En daarmee hebben we nog twee seizoenen ombudsman van Wips, van Frits Bom gedaan.
1: Ja. Deden jullie de satire?
2: Ja, wij deden de satire.
1: Als cabaret.
2: Ja, dan, dat was wel heel spannend. Want ja. Hij wilde dat proberen dat wij elke uitzending één thema van hem namen.
1: Ja.
2: En daarop in ging cabaret.
1: Dat wil ik even de luisteraars tippen. We hebben tegenwoordig de Schatkamer.
2: O ja, ja.
1: Op internet. En daar is allerlei oude theaterproducties, films, muziek, tv, uit de oude doos. Alles is daar
2: zo
1: te vinden.
2: Leuk.
1: En daar is ook inderdaad Frits Bom en jullie cabaret Amonture.
2: Ja, dat was spannend. Het was live.
1: Ja.
2: Dus als ik naar huis reed,
1: alles was vroeger live.
2: Spoelde ik gewoon mijn videorecorder.

0: een televisieshowfilm te gaan maken. Wat hoor ik niet?
1: Ga maar door.
0: Oh, dat is buiten?
1: Dat is de vuilniswagen, ja.
0: Oh, en om een televisieshowfilm te maken. En daar werden audities voor uitgeschreven. Daar zochten ze comedianten, cabaretiers en showdansers. En hadden ze dus twee mannen nodig en een vrouw. Dus ik denk, ik ga auditie doen, kan mij het schelen.
1: Ja.
0: Mijn moeder zei, kind, dat maakt niet uit. Als dat niet samen gaat, dan komt het vanzelf wel weer op zijn pootjes terecht.
1: God, die moeder van jou,
0: ja,
1: dat was
0: toch
1: wel...
0: Ja, ik zat in de stress. Ik denk, ik kan toch niet en dit doen en dat doen. En dan ook nog, stel dat ik word aangenomen. Dat is een drama.
1: Ja.
0: En ja, ik moest auditie doen. En achteraf weet ik dat ik al een beetje was aangenomen. Want zijn zusje bracht mij naar huis. In opdracht van hem om eens even in de auto lekker
1: ja,
0: te horen.
1: Ja, daar ben je al een klein beetje
0: ja,
1: speciaal.
0: Ja, achteraf heeft hij mij dat ja, ook gebied. Ja, ja. Maar ik moest ook dus ook dansauditie doen bij Donald Jones. Want die moest een showballet samenstellen. En hij zei, Tom zei, ga maar meedoen. Dan kijk ik even of je de danspas ook oppakt.
1: Nou,
0: ik ga er nou nog wel wakker van liggen. En Tom was stiekem gekomen. Die zat ergens achter in de zaal. En die op een gegeven moment... Werken, Kroesen! Werken! Ik denk, god, die is er ook. Nou ja, toen moest ik nog allemaal opdrachten voor hem doen. Van, maak eens filmideeën. Kleine sketches. Heb ik ook gedaan. En toen zei hij, nou, vertel het eens. Wat wil je verdienen?
1: Oh.
0: En toen dacht ik, ik ben aangenomen.
1: Ja, goed. Dat was duidelijk, jeetje. Ja, en dan moest je ook zaken.
0: Toen zat ik met de problemen. Want toen had ik dus een baan waar ik heen moest. Maar die zeiden, mens, dat is wel zo leuk. Dus daar zijn we 2 maanden op Loosdrecht hebben we gefilmd.
1: Leuk.
0: En is dat in 85, praat ik over, hoor, uitgezonden door de VARA.
1: En wat ik ook meekreeg van jouw leven, was dat je daar altijd ook nog een, zal maar zeggen, gewone baan bij had.
0: Ja, daar had ik dus die
1: Buma-Stemra-baan. Ja. Op de een of andere wijze hield je ook altijd het ene been in het andere leven, wat je blijkbaar ook leuk vond.
0: Ja.
1: En de Buma-Stemra vond het oké dat je wegging.
0: Ja, maar die waren heel soepel met de uren. Of ik kon eerder beginnen en eerder weg.
1: Okay.
0: Of ik zei dat als je maar zoveel uur maakt, dan maak je wat minder, dan haal je het een andere keer wel weer in. Nou, dus dat was echt perfect.
2: Ja, ja. Nou, dat paste zeker goed in je leven.
1: Dus
2: ja.
1: Jij kon je hele creatieve leven voortzetten. Ja.
0: En toen, want nou kom ik eigenlijk waar we wezens
1: willen. Hè?
0: Toen stond er in de... Ik speelde met André en Jan met Amateur veel in de Suikerhof. Die hadden dus een klein theatertje in Amsterdam. Waar ook heel veel in première, of noem je dat, try-out ging.
1: Ja, ja,
0: Jan Blazer, Joep van het Hek, die Visser.
1: Grappig, hè?
0: Hoe heet die? Bert Visser.
1: Die allemaal daar
0: begonnen. Tros Coulisse kwam daar vandaan.
1: Ja.
0: En wij speelden daar ook altijd. Dus voor ons een beetje een thuiswedstrijd. Want dan konden de Amsterdammers naar ons komen.
1: Ja, ja.
0: En toen gonsde het van, ja, Wim Hogekamp gaat dat overnemen hier. Ik denk, jeetje, wat leuk. Want ik was echt een fan van Wim.
1: Ja.
0: En van als hij 2 platen gemaakt met schitterende liedjes. En ik had hem op de Uitmarkt een keer gezien dat hij met Rob Roeleveld binnenkwam hollen veel te laat. En daar een show weggaf met z'n 2. Dat je dacht, wat professioneel, wat enig.
1: Ja.
0: Gaat hij het hier overnemen? En er stond dus in van, hij zocht 3 cabaretiers met zoetgevooiste stem. Maar je hebt het gelezen, hè? Dat was een drukfout in de uitnodiging. Stond zoetgevooiste stem. En afijn, ik denk, ik ga auditie doen. En toen vroeg ik wel aan André en zo, kan ik dat wel doen? En toen zei hij, ja, die dachten, nou, dat mens wordt toch niet. Nee hoor, ik weet het niet. Maar
1: echt,
0: met mijn moeder in mijn achterhoofd, doe het nou maar gewoon. Ja, dat komt wel weer goed.
1: Pipi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, gaat wel
0: lukken. Achter de tafel, Cor Bakker, Gerry van der Klei, Rob Roeleveld, Wim.
1: Die naam.
0: En ik heb dus een express van Donkey Shocking een nummer uitgezocht waarop ik op de mensen moest spelen.
1: Ja.
0: Dus dat je tegen ze praat.
1: Dat je meteen bij ze binnenkomt.
0: Ja, en dat kwam bij Wim echt binnen. Want hij ging een programma schrijven. Of had hij geschreven. Voor het restaurant. Op een gegeven moment ging hij inderdaad die toko overnemen. Maar iedereen kende de benedenzaal. Maar boven zat een restaurant.
1: Ja.
0: En toen had dus Jos, die eigenaar, die ik ook nog eigenlijk heel goed kende. Want die was echt fan van ons. Die kwam altijd kijken. Die zei ook, je moet wel iets doen bij Wim. Maar die zei, ja, als je het overneemt, moet je ook wat met dat restaurant doen.
1: Ja.
0: En toen heeft Wim gedacht, ja, maar dan ga ik een heel raar restaurant maken.
1: Ja.
0: Dat mensen binnenkomen en dat de obers cabaretiers zijn, maar dat die mensen dat niet weten. En dus dan hebben wij een hele rolverdeling en teksten over de tafels heen. En op begin opeens het menu te zingen. Dat mensen denken, waar ben ik nou in terechtgekomen? Nou, dus daar werd ik voor aangenomen. En toen

0: kregen we nog een assortiment workshop. Want er moesten twee, een A en een B groep. Nog met Mark-Marie Huibrecht, die erin
1: ook
0: zat.
1: Ook nog, ja.
0: Waar ik veel, veel plezier mee had. Maar die kreeg een andere aanbieding. Dus die ging het niet doen. Misschien ook wel veilig, want we hadden veel te veel lol samen. Het was niet goed gekomen. En, dus toen zat ik bij het diner spektakel. En zo leerde ik dus Wim kennen.
1: Ja.
0: En Wim was natuurlijk heel creatief. Maar technisch, administratief had hij iets van... Ja,
1: het gaat vaak niet samen, hè?
0: Die denkt, die Kroese die werkte bij Buma Stemmeren. Die weet wat van administratie. Die zei, kan jij niet mijn persoonlijke assistent worden?
2: En dan, kon er ook nog wel bij.
0: Dat zakelijke doen. Ik zeg, dat dacht ik niet. Dus hij heeft mij 5 keer mee uit eten genomen. Diverse whiskytjes middags gevoerd.
2: Oh.
0: En toen op een gegeven moment, ik denk, want je las het ook in het boek.
1: Ja.
0: Wim, die deed iets, die vond dat geweldig. En na het verloop van tijd dacht hij, ga ik weer wat anders doen. Snap je?
1: Dus jij twijfelde.
0: Ik denk, straks zeg ik ja.
1: Zeg ik wat zekerheid, zeg ik op, ja.
0: En dan gaat hij, denk ik, ga weer het land in.
1: Ja.
0: En ik verkoop de token en dan ben ik, heb ik alles opgegeven. Ja.
1: Maar hij was ook trouw, las ik.
0: Mijn moeder, helemaal into Wim.
1: Ja.
0: Die zei, kan het nou schelen? Dat maakt toch helemaal niet uit en dat komt helemaal goed. Die man gaat dat niet opzeggen.
1: Nee. En je bent het gaan doen.
0: Ik ben het gaan doen.
1: Ik moet de luisteraars dat boek tippen. Mark Didden heeft een biografie geschreven over Wim Hogekamp. En dat heet Het Verschijnsel Wim Hogekamp. Dat komt ook omdat hij die naam onderweg een paar keer heeft gekregen. In recensies. En uiteindelijk komt Hanny's grote rol aan het eind van het boek aan het licht. En ze is nu zeer bescheiden wederom over haar theatercapaciteit. Want ze werd dan ook zijn zakelijk, zijn rechterhand. Wim is helaas te jong overleden. En daar stond het theater leeg.
0: Ja.
1: Zonder de grote inspirator. Maar jij was er nog.
0: Ja.
1: En daar kwam zijn broer Rob over uit Groningen. Om de zaak eens even over te nemen.
0: Nou kijk, het was zo'n leuk gegeven. Het was een heel groot succes. De opening was heel leuk gegaan met Willem Nijholt.
1: Ja,
0: die de boel een beetje
1: Het was meteen hartstikke beroemd, de Suikerhof.
0: Ja, iedereen dacht, wat enig en zo. En het concept was natuurlijk heel gek dat wij hadden... ik was Ademonia. Je had een meid Lispel en een jonge Heimwee. En we deden het programma ook in het Engels. Dus we kregen ook buitenlanders binnen.
1: Voor de Engelse eters.
0: Ja. Maar ik deed natuurlijk ook daarnaast... een beetje de mensen vertellen van... als ik voorkwam praten voor zo'n dag... van wilt u de wijnkeuze en wilt u een tafelschikking... en de hele rattenplan. Maar dat viel inderdaad weg. Maar omdat het was zo'n ongelooflijk leuk concept... had de familie Hogekamp, die er natuurlijk ook dol op was... Op dat, die zeiden, maar dit mag niet,
1: mag niet verloren gaan.
0: En Rob die was inmiddels al in Amsterdam weer terug. Die studeerde fysiotherapie op de Keizersgracht, één grachtje verder... En die zei, ik wil het eigenlijk wel voortzetten. Maar ik moet wel mijn scriptie en alles afmaken. Dus die vroeg ons team, blijven jullie?
1: Ga door.
0: En dan kan ik rustig mijn dingen doen. En dan mogen jullie allemaal uitvliegen. Maar wil je me beloven te blijven? Want als de keukenploeg uitvliegt en ik bijvoorbeeld ook. Dan heeft hij denk ik,
1: valt
0: het uiteen. En dan moet hij bij nul beginnen. Hoe werkt dit allemaal? En die is helemaal met ons mee gaan lopen in de keuken beneden. Met... Rob Roeleveld, de pianist van Wim, begeleidde het ook daar.
1: Ja.
0: Maakte daar ook alle muziek voor. En die repeteerde ook met de club. En hij was daar dan ook weer bij. Dus hij werd echt helemaal omarmd als de nieuwe theaterdirecteur.
1: De nieuwe Hogekamp.
0: En hij ging dan later ook teksten voor schrijven.
1: Ja.
0: En hebben we eigenlijk nog vier programma's nog gedaan. En altijd met mensen die van de Kleinkunstacademie kwamen. Die een soort stage liepen.
1: Ja.
0: Margot Ros van de, hoe heet het, Toren C.
1: Van Toren C.
0: Ivan Dam, noem maar op. We hebben de ontzettend leuke mensen allemaal gehad. Heel getalenteerd. En het was altijd een feest. Iedereen ging nooit meer weg. Want na afloop werd er opgeruimd. En we bleven allemaal nog aan de bar hangen. Werd de koelkast opgeruimd. En iedereen ging naar huis met een bos prijnen.
1: Ik heb uit betrouwbare bronnen dat zelfs op de Patrijzenstraat in Zandvoort nog door tinkelde.
0: Ja.
1: Want dan werd er opgebeld van, zitten jullie klaar? We komen met vlees uit Amsterdam.
0: Ja,
1: en dan ging de barbecue aan.
0: Ja, en ik zie al die jonge lui die dus bij ons stage liepen. Die gingen nog de stad in. Maar die gingen dan met een
2: met
0: brokken. Allemaal de tas groenten naar. Maar
1: toch besloten jullie om allerlei zakelijke redenen, de grote verbouwing opkomst, jullie procedé werd hier en daar nagedaan, ineens te stoppen.
0: Ja.
1: Maar het theaterbloed bleef stromen.
0: Want... Ja, we hebben even ook gestopt, want we hadden tropenjaren gehad.
1: Snap
0: natuurlijk
1: ik.
0: Ook dat verhaal van Wim, dat hak erin.
1: Absoluut.
0: Maar omdat we zo door waren gegaan, hadden we natuurlijk nooit even een pas op de plaats
1: niet kunnen
0: gemaakt.
1: Verwerken.
0: In de tijd dat Rob de Boel overnam, in die tijd bloeide het ook op tussen ons, de romans.
1: Ja.
0: Waar je misschien nog dat artikeltje op Facebook las van Marjan Berk, die een stuk schreef in de AD en daar getuige van was. Er bloeit iets moois op achter het koffieapparaat. Maar dus wij hebben daar 4 programma's gedaan, toen gestopt. Maar even gewoon tot rust komen. Een paar jaar hebben we echt even gedaan wat we eigenlijk uitrusten. Want dan merk je hoe moe je bent.
1: En toen in 2003.
0: We hebben gaan pruttelen. Weet je, dan denk je, jeetje, we hebben zoveel materiaal. En we hadden zo'n leuke club. En toen dacht ik, goh, zouden we wat willen doen? Ik zou eigenlijk wel met Annemarie. Die kwam ik heel vaak
1: Annemarie
0: tegen.
1: Hegemans,
0: dat voert te ver. Maar we kwamen elkaar altijd al tegen. Ja. En die werkte op een gegeven moment ook bij ons in het theaterrestaurant. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel met Annemarie. En misschien ook wel met Rob Roeleveld. Dat hij dat wil begeleiden.
1: Ja,
0: En mijn Rob speelt bas en gitaar. Die wou eigenlijk ook wel meedoen. En die ging schrijven. En toen dacht ik, ja, dan moeten we spelen eigenlijk alleen maar... Ja, op dat moment in het theater heel veel jonge mensen. Heel veel duo's waren er. Zakken en As, Frisse Jongens, noem allemaal maar op.
1: Ook wel Nederlands, hè? Jong.
0: En ik denk, ja, wij zijn eigenlijk al middelbaar. Middelbare meiden.
1: Ja.
0: En toen had ik die naam.
1: Ja.
0: En ik denk, jeetje, wat leuk, middelbare meiden. En toen dachten we, daar gaan we mee aan de gang. We wilden wel een regisseur hebben. Die dan een beetje ons op de donder geeft. En een beetje alles strak houdt. Anders wordt
1: iemand die eroverheen
0: kijkt. Ja, en moet niet te familiair worden.
1: Nee.
0: Moet gewoon zakelijk. En goed, en toen hebben we Jan Simon benaderd. Die viel alleen ook al op die titel.
1: Ja.
0: Middelbare meiden. En die heeft ons eerste programma geregisseerd van ze komen eraan in de tweede en de derde, geloof ik ook. Ja, die heeft heel veel geregisseerd. We hebben ook nog één keer een andere regisseur gehad. En zo hebben we 5 programma's gemaakt.
1: Zo gingen de middelbare meiden door het land.
0: En het leuke
2: mag ik misschien...
0: Eén zinnetje is alleen dat we altijd in de krocht begonnen. Dus dan zitten we in ieder geval...
1: Daar wil ik straks ook even een stapje
0: aan. Maar
2: dan gaan we straks weer even oppakken. Even tijd voor een muziekje. En dan gaan we straks horen hoe het vanaf de krocht dan allemaal verder gegaan is.
1: Ja.
2: Ja?
1: We zijn nu in Zandvoort, jongens.
2: Zo is het. We zijn toch in Zandvoort beland. We gaan even luisteren naar Latin Dance van Masada.

0: Ja, en met Masada gaan we, Masada moet ik zeggen, gaan we verder met het interview waar onze Beb mee bezig was. Zij, voor de mensen die net ingeschakeld hebben, we hebben net een heerlijk interview beluisterd van Beb met onze eigen Hanny. Ja, met Hanny kan je denk ik wel een programma van een paar uur vullen.
1: Ja.
0: Over alle gekke belevenissen en inspanningen die ze heeft moeten leveren. Om uiteindelijk toch op het podium te komen waar ze al haar hele leven wilde zijn. En we hebben zojuist het hele voortraject gehoord. Over hoe ze heeft moeten knokken, zichzelf moeten overwinnen om toch audities te doen. Gelukkig had ze een moeder achter zich staan die zei, joh, doen. En stap voor stap is ze steeds wat verder gekomen. Maar niet zonder buiten een baan om van allerlei lessen te nemen in allerlei disciplines. Dansen, zingen, acteren, noem maar op. En uiteindelijk zijn we via Utrecht naar Amsterdam gegaan. Waar ze echt de eerste baan eigenlijk echt heeft gevonden. Enorm leuk. Diner dansant, zullen we maar zeggen. Nee, dat theaterdiner.
2: Het heette diner. Restaurant.
0: Ja, dus dat was theater terwijl mensen aan het dineren waren. En die verwachten dat absoluut niet. Ik vind het jammer dat ik dat niet mee heb mogen maken. Ik denk dat het ontzettend leuk moet zijn geweest.
2: Ja.
0: En waar we zijn gebleven voor het liedje is in onze eigen krocht.
2: Ja.
0: En nou ben ik toch wel heel benieuwd wat je daarover allemaal te vertellen hebt, Hanny.
1: Inmiddels had Han de theatergroep De Middelbare Meiden opgericht. Met Rob Roeleveld piano, Rob Hogekamp basgitaar. Annemarie Henselmans, haar collega.
2: Haar maatje.
1: En zij zelf. En nog een heel team eromheen. En dat was een theatergroep die door Nederland reisde. En zoals Hanny ons net verklapte, altijd in de krocht begon.
2: Ja.
1: En ik geloof ook altijd in de krocht beëindigde.
2: Ja.
1: Toen ik 19 jaar geleden mijn huidige vriendinnetje ontmoette, liepen we samen in de Duiden en toen nodigde ze mij uit. Zeg ze, ga je met me mee naar De Middelbare Meiden? En toen riep ik, onwetend.
2: Nee, zei je.
1: Wat is dat? Wat is dat? Nou, dat waren jullie, Han.
2: Ja.
1: En ik heb het ook gezien. Fantastisch. De Middelbare Meiden zijn ook in die hele coronaperiode toch geleidelijk aan gaan zitten.
2: Ik moet wel even nog zeggen dat het zo fijn was. We hadden toen nog Theo.
1: Ja.
2: Dus
1: Theo in de krocht.
2: Theo, die hoort bij de inboedel daar helemaal. En wij mochten dus de zomers benutten. Zes weken of twee maanden om dat programma helemaal in te studeren, lichtplan te maken.
1: Ja.
2: De kostuumman kwam erbij, de choreograaf kwam erbij. En als dank daarvoor gingen we sowieso om de baromzet kwam, die twee volle zalen, dat was voor Theo hartstikke leuk. En omdat hier dat wij even vlieguren konden maken.
1: Ja.
2: En lekker te spelen in Zandvoort. Dat waren gewoon heerlijke avonden. Voor ons echt een warm bad. Want je bent toch nerveus om dan de eerste keer dat te gaan doen.
1: Jazeker.
2: En die Zandvoorters die zaten van, nou kom maar op. We vinden het heerlijk.
1: Ja, dat
2: dus dat was voor ons heel fijn.
1: Zandvoorts publiek is echt heel leuk, fijn. Hoor.
2: En daarna gingen we dus van Veendam tot Vlissingen. Van Heerlen naar Horen, zeg maar, met het programma. En eindigden we vaak ook nog even daar. En dan dat vijf keer of zo achter elkaar. Vijf programma's. Uh-huh. En zo door corona, dat was 2020.
1: Ja, begon het allemaal.
2: Toen dan werd het steeds minder. En dan mochten we steeds
1: moeilijker.
2: Gingen we naar Zeeland en dan mocht je dan maar voor een kwart van de zaal.
1: Ja.
2: Dat was gewoon niet meer rendabel.
1: Nee.
2: Toen is het echt op zijn kont komen te zitten, kan je dat zeggen.
1: Ja.
2: En hebben we het eigenlijk niet echt meer opgestart.
1: Nee.
2: We waren allemaal een beetje in een eigen kant opgegaan en was tot rust gekomen. Tot eigenlijk. Want dan komen we waar we wezen moeten.
1: De huidige krocht.
2: De huidige krocht. En ik zat met Annemarie lekker te lunchen in Haarlem. En dan hebben we altijd de grootste lollen. Dan halen we anekdotes op.
1: Ja.
2: Maar goed, die vertel je zes keer en dan lach je nog.
1: Kan ik me iets meer voorstellen.
2: Ja, precies. Van weet je nog dat en dit en En dan zullen we dat nou weer eens doen. En Maria had ook, ik noem maar altijd Marie. Marie die had ook echt zoiets van, maar niet met hele dingen weer leren. En ingewikkeld en zo. Gewoon zo gezellig materiaal terugpakken. En ik voelde daar eigenlijk wel wat voor. Want we hebben in totaal 5 programma's gemaakt.
1: Ja.
2: En die programma's duurden in het begin 2 keer 50 minuten. Later is het 1,5 uur geworden. Maar we hebben dus een schat aan materiaal.
1: Ja.
2: En ik dacht, ja, dat is misschien enig om daar een greep uit te doen. En daar op een... Ik vond zondagmiddag jazz met van Hans Rijmers.
1: Ja.
2: Dat vind ik altijd hele gezellige zondagen.
1: Ja.
2: Dat mensen daar nog even blijven hangen. Een glaasje wijn en dan komt een bitterballetje langs. En heerlijk. Ik denk, dat moet het op zondag worden. Dat wij daar dan leuk nog eventjes middelbare meiden doen. En nou, we moesten natuurlijk wel even die mannen overtuigen. Dat is ook even een dingetje, want we zijn niet met z'n tweeën, Annemarie en ik.
1: Nee.
2: Maar die zeiden gelijk, nou, enig idee...
1: Ja.
2: Dus we zijn voor onszelf allemaal een lijstje gaan maken. Als we nou uitgaan van 14 liedjes en allerlei scènes daartussendoor. Wat komt er dan op jouw lijstje te staan? Dat bleek echt overlap te hebben. Want we hebben allemaal wel favoriete nummers. Maar ook waar we samen zoveel lol om hebben gehad. En toen hadden we dus 14 dingen uitgezocht. Los van de scènes even tussendoor. 14 liedjes. En toen, ja, dat moet natuurlijk één geheel worden. Dus dat... Dat is heel gek. Daar ben ik dus nu mee bezig. Net als ik mijn columns maak, ben ik nu bezig alle overgangsteksten te maken. Monologen, en dialogen, scènes op te leuken weer. Heel leuk werk om te doen. Hebben we laatst even met elkaar gezeten om een kleine repetitie, zangrepetitie te doen. En ik verteld wat de bedoeling was. En we hadden allemaal zoiets, hè? Hoe kan dat nou? Zijn het allemaal losse nummers uit andere programma's? En nou is het gewoon weer één programma geworden.
0: Ja, wat leuk.
2: Dat is echt
1: en toen kwam er natuurlijk
2: leuk.
1: Nog een woord bij. Want we hebben gisteren lekker gesproken met onder het genot van een kopje koffie. Middelbaar voelen jullie je niet meer?
2: Nee, we hebben
1: maar
2: dus maar tussen haakjes
1: nog wel.
2: Voorheen middelbaar. Want we kregen natuurlijk, kwam al mensen tegen.
1: Maar
2: wat
1: nu?
2: Wordt het nou? Bejaarde Beppe, hoe gaan jullie nou?
1: Ik doe niet mee, hè. Maar in ieder geval, toen werd het, wat je, waar je echt mee bezig bent, ook met het samenvatten, de hoogtepunten aan de mensen te laten zien, zonder poekspas.
2: Ja, precies, want wij dachten, we hebben altijd hele... vernuftigde, kan je dat zeggen, decors gehad.
1: Ja,
2: van,
1: ik herinner me. We hebben hele
2: bouwsteiger, middelbare meiden in de stijgers, werd gesponsord door Altrex.
1: Ja.
2: En dat was natuurlijk van Jan Simon, de regie, was dan heerlijk. Want die maakte van zo'n stijger, dan was het weer een stapelbed. Dan was het weer een flatgebouw met burenruzie. Dat was zo ontzettend leuk. Maar wij renden nog van boven naar onder. Als het, dan moesten we weer in een trapeze hangen. Toen hadden wij ook nog heel erg goede conditie. En
1: te laat
2: hebben wij Illusie Rijker gehad met allemaal goocheltrucs. En we hebben het laatste was dus even emmeren. Dat was een hele decor, een bankstel met,
1: al
2: met
1: emmers.
2: Allemaal emmers.
1: Ik zie ze ook nog achter het huis staan bij het uitzoeken van de emmers.
2: Dat is schrikkelijk, heel leuk. Maar we dachten, dit programma, dat is een greep uit ons materiaal. Gewoon lekker, zonder al te veel gedoe. En toen zei ik, nou, zonder poes. Ik dacht, nou, dat dekt de lading.
1: Ja, en dan zit u natuurlijk allemaal ademloos te luisteren. Toen Hanny het vertelde en ook de datums noemde, zat ik meteen met mijn smartphone en boekte. Want het is zondagmiddag 8 november en zondagmiddag 22 november.
2: Ja, veilig, want dan is de krocht weer open natuurlijk.
1: Dat is veilig. Gaat u naar de site en wees snel, want het gerucht gaat dat die 8 november al uitverkocht is. Dus ik ben hartstikke blij dat ik er dan al zit. Dus nogmaals, gaat u naar de site. Ga voor de...
3: Ja, dan moet je me even noemen, hè.
1: Zondag...
3: Theater de Krocht.
1: Theater de Krocht.
3: Ja.
1: Ja. Toets het in. Zonder poespas, 8 november en 22 november. En dan kunt u alles wat Hanny nu heeft, waar ze nog aan het schaven
2: komen,
1: is.
2: Ik zou zeggen
1: waar
2: komen.
1: Ze nog aan het schaven is, kunt u dan met eigen ogen gaan zien.
2: Ja.
1: Dus Han.
2: Ja, gezellige nazit. Dus we doen even lekker wijntje
1: en dan
2: na,
1: lekker een wijntje en happy
2: lekker
1: daarna.
2: Met z'n allen nog even kletsen.
1: Han, hartstikke bedankt. Zoals ik eigenlijk al zat te denken, als wij een avondprogramma hadden of een nachtprogramma, gingen we gewoon steeds tussendoor een muziekje draaien en dan was je uren aan ons aan het vertellen.
3: Ja.
1: Zonder dat het ooit vervelend.
2: Ja, weet ik niet of
1: en
2: de
1: nu
2: mensen
1: ben je zo lief geweest om er heel snel voor ons doorheen te flitsen. En ik hoop dat de mensen het hebben kunnen volgen.
2: Ja.
1: Waarbij als u nog veel meer wil weten over die periode de Suikerhof. Het heette al Suikerhof voor Wim het had gekocht. En toch denk ik altijd Suikerhof was Wim en het theaterrestaurant. Koop zijn boek. Het verschijnsel Wim Hoogkamp. Kom naar de Krocht. Want daar moet u echt onze Zandvoorters Rob Hoogkamp en Hanny Hogekamp-Kroesen gaan bewonderen. Samen met hun team, Annemarie Hesselmans, Rob Roeleveld en iedereen die daaromheen heel hard werkt.
2: Nou, ik zeg dan tot dan.
3: Zo is dat. Je mag het niet missen. Ik denk dat ik een nummer van jullie gevonden heb. Die wil ik eventjes ter afsluiting gaan draaien. Is dat voor jullie de hangende Boste Polonaise?
2: Ja.
3: Ja, dan gaan we daar even naar luisteren. Vind ik wel leuk om daarmee op te sluiten.
1: Goed, dom.
2: Daar komt wel echt op.
4: In het nachtelijk uitgaansleven ontbrak zij op een feest, dan was ze dus geen feest geweest en geen spanning of sensatie te beleven. Tante had nog strakke benen, een mooi lijf met strakke spelen aan elke

0: Geweldig, geweldig. Tot zover deze live registratie van voorheen de middelbare meiden. Wat een plezier, wat ontzettend leuk.
1: Wat krijg ik daar zin in, zeg.
0: Als je dit zo hoort.
1: Ja,
0: ja, dat snap ik wel. Ja, kan me voorstellen.
1: Wij zaten allemaal hard te lachen, maar ik zag jou heel kritisch kijken.
0: Ja, we hebben ook nog het rubriekje, het weerbericht. Nou, ik ben benieuwd, Beb, wat staat
1: nou,
0: ons te wachten?
1: Nou, dan moet ik inderdaad eens even heel rap naar het weerbericht. Want ik moet je wel zeggen dat ik volledig in de man van Hanny was. Het is een vrij zonnige start van de dag. Nou, dat viel hier aan de kust wel mee. Maar op vele plaatsen in het land scheen de zon zeer uitbundig. Er was regionaal wat lage bewolking, dat was ook hier. En later ontstaan er landinwaarts stapelwolken in het noordoosten. Kan vanmiddag zelfs een lokale onweersbui ontstaan. Maar elders in het land, en dat is dus ook bij ons, blijft het droog. Het wordt van noord naar zuid. En dan moet u echt denken aan Noord-Nederland tot aan Limburg van de 23 tot 28 graden. Met een noordwestenwind waait het matig. Maar vanmiddag aan zee gaat het wat krachtiger waaien. Vanavond komen er opklaringen voor. En de komende nacht raakt het wel weer bewolkt. Maar morgen start het dan ook met vrij veel bewolking. Later breekt dan ook weer de zon door. Net als dat vanmiddag hier nog wat helder gaat gebeuren. En dan is het van aan de kust 19 tot in het zuiden van het land 23 graden. Heel wat koeler. Nou ja, ik moet zeggen dat het deze, dat we een koele week hebben. Hier aan de kust is het een graad of 22. Zondag zelfs 20. Dat is toch echt 10 graden minder dan vorige week zondag. Dus kijk uit. Maar helemaal aan het eind van de maand, en dan gaat er alweer een klein tipje van de sluier omhoog, gaat de temperatuur weer oplopen. Mm. Dus als u geniet van de koelte, geniet dan deze week. En als u heeft geleden onder de hitte, luister dan na 11 uur vooral naar nog iemand die heel erg heeft geleden onder de hitte. En het wordt weer wat heter. Want ja, mensen, het is zomer. Dus wisselvallig met nu een koele week. Einde maand lopen de temperaturen weer wat op.
0: Nou, geweldig. Dank je wel voor dit weerbericht. We gaan even naar een muziekje luisteren. Want het wordt het laatste muziekje voor dit uur. Want het zit er alweer op, het eerste uur. Na alle mooie verhalen en belevenissen van onze Hanny. Het is ongelooflijk. Je moet er wat voor over hebben, maar dan kom je ook wel ergens. En ja, zo is het toch?
1: Ja, goed gezegd.
0: Ja, goed gezegd.
2: Ik kom hier, bij jullie.
0: Ja, kom je hier terecht. Ja, nou, daar heb je dan zo hard voor gewerkt. Hey. Maar goed. Nee, geweldig om dat allemaal te horen, Hanny. En wat een doorzettingsvermogen. Mijn respect heb je.
1: Nou.
0: We gaan het uur uit met Alison Moyet met That Old Devil Called Love. En blijf bij ons, want straks gaan we weer luisteren natuurlijk naar een prachtig verhaal van Hanny. En dan kun je weer horen wat ze allemaal geleerd heeft in de loop der jaren en wat ze van nature als talent meebrengt over de hittestress. Nou, daar gaan we. That Old Devil Called Love van Alison Moyet. En tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je voor de Wijkertunnel een kwartier vertraging. Die is door werkzaamheden dicht. Je wordt omgeleid via de naastgelegen A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Even geen rust aan de kust.
3: It's too darn hot.

0: Jongen. Jongen, jongen, nou. Ja, ik weet niet hoe het met jullie is, hoor, maar... Och, man, ik ben nog steeds niet gewend aan die hitte. Ik gebruik per uur een hele keukenrol om het vocht uit die diverse poriën van mijn lijf komt enigszins te absorberen. En ik wapper me het schompus met wat er maar voor handen is. Een handdoek, een theedoek, een tijdschrift, een krant. En ik kleed me zo luchtig en wijd als maar mogelijk is. En toch blijf ik die transpiratie in straaltjes voelen lopen op plekken waar ik zo 1, 2, 3 niet echt goed even lekker bij kan om te deppen. Oh. En het vocht, hè, dat zich tussen mijn borsten ontwikkelt, vormt zich iets lager tot een snelstromend beekje in de richting van mijn navel. En ik voel het gewoon ook nog verder. En in mijn bilnaad verzamelt zich zoveel nattigheid dat het op een waterglijbaan van de Center Parks begint te lijken. Nou, zeg, zie dat maar eens te stelpen. Ik ontdek zweetklieren op plaatsen waar ik niet eens wist dat ik ze daar ook had. Want waarom zweten mijn knieholtes en zelfs mijn oorlellen? Of verzamelt zich daar soms het luie zweet? Eigenlijk kan ik me tijdens een hittegolf ook niet echt vertonen, joh. Nee, joh. Nee, mijn kleding plakt aan mijn lijf. Mijn haren liggen als een vochtige badmat op mijn hoofd. En mijn handen zien eruit als een tros opgezwollen cocktailworstjes. Wat een plakkerige treurigheid. Het voelt als één grote opvlieger. En dan die nachten, hè. Die nachten. Pure horror. Ik probeer zo kalm mogelijk te blijven liggen. Want als ik me omdraai, blijf ik aan mijn lakens plakken. Dus draai ik maar weer terug op zoek naar een koeler plekje. Maar ja, die ga ik natuurlijk niet vinden. Want het is inmiddels ook warm geworden. En vervolgens lig ik zo stil mogelijk als een soort rollade naar het plafond te staren. Doe daar geen laken over, hoor ik je zeggen. Dat kan niet. Hoehoe, dat kan niet, want dan vreten de muggen mij op. Ik ben kennelijk nogal aantrekkelijk voor die beesten. Ze zien me als een soort waterspeelplaats op happy hour. Met free drinks en een all-you-can-eat buffet. Ja, dus laat ik de ramen maar dicht en zet de ventilator aan op de hoogste stand. Om nou te zeggen dat dat een succes is? Nou, niet echt. Ik bedoel eigenlijk echt niet. Kraak langzaam maar zeker uitgedroogd door de continue zweem van warme transpiratielucht die door dat ding steeds weer terug naar mij gewapperd wordt. Ik lig toch eigenlijk in mijn eigen zweetlucht naar frisse lucht te happen. Ja, een handdoek, hè? Een handdoek gevuld met ijsklontjes in mijn nek. Dat wil nog wel eens helpen. Dan dommel ik even weg. Maar schrik een kwartiertje later met een stijve nek wakker in een plas ijswater. Terwijl het in de slaapkamer nog steeds 35 graden is. Oh jongens, en de rest van het huis, dat is het niet minder, hè. Naar de keuken ga ik maar liever niet. Ja, ja, om de koude kraan aan te zetten. Maar zeker niet om te koken. En de huiskamer plakt en kleeft. Alles lijdt onder de warmte. De planten hangen op apengapen. De sierkaars in de vensterbank buigen krom en treurig over een kandelaar naar beneden. En als ik opsta van de leren bank, klinkt het alsof er een reusachtige klittenband wordt losgetrokken. En voelen mijn dijen alsof ze net geharst zijn. Oh ja, oh jongens, oh nee, echt even ook nog zo'n dingetje. Ik blijf aan de wc-bril plakken. Echt waar? Ik blijf aan de wc-bril plakken. Ik kom bijna niet meer los. Ken je die gootsteenontstoppers met zo'n stok met zo'n rubberdop?
1: Ja.
0: Nou, het geluid daarvan hoor ik als ik op wil staan van de bril. Tot ik uiteindelijk als een gigantische zuignap losplop. Plop! Man, man, mijn billen staan daarna nog zeker een half uur in de brand. Jongens, en buiten zitten, dat is toch ook geen optie, hè? Nee. Na 2 minuten, dan denk ik, waarom zit ik eigenlijk buiten? Binnen is het warm, buiten is het warm, in de schaduw is het warm. En ik merk dat we elkaar op straat ook niet meer normaal groeten. Van hi, goeiemorgen, goeiemiddag. Nee, maar met de... Hey, hi, warm, hè? Ja, het is benauwd. We kijken elkaar nauwelijks aan. We zwaaien maar een beetje met die klossende oksels. Zo van, hey, hallo. Ja, hi. Geen fysiek contact. Nee, nee, no way. Een knuffel geven, niet doen. Voor je het weet zit je voor de rest van de dag aan elkaar vastgeplakt. En af en toe ga ik naar de supermarkt. Gewoon om even 10 minuten met mijn hoofd in het koelvak tussen de soepgroenten en de voorgekookte aardappelschijfjes te staan. Oh, heerlijk. eerlijk zeg, daar knap ik echt even van op. En als ik het echt niet meer trek, dan wil ik mijn kop nog wel eens in het vriesvak van de vis steken. Maar ja, daar ruik ik de rest van de dag naar garnalen, kabeljauw en koolvisfilet. Daar doe ik mijn omgeving ook niet echt een plezier mee. En dan kunnen die weermannen en vrouwen wel allemaal spannende verhalen ophangen over vriendelijke hoge drukgebieden en warmterecords. Maar het voelt voor ons alsof we met z'n allen in een airfryer zitten op standje max. Ja. Wij Nederlanders kunnen spiegies simpelweg niet omgaan met temperaturen boven de 23 graden. 23 graden, mooi zat. Dan kunnen we tenminste nog een beetje functioneren. Zodra het kwik de 30 graden passeert, transformeren we in een mopperende, glimmende en uit alle poriën de lekkende incontinente wezens. Ja, en dat mopperen, ah, dat mopperen. Daar zijn we zo goed in, joh. Ja, ik zelf ook, hoor. Ja. Het is eigenlijk nooit goed. Over een paar maanden zitten we weer met 3 truien aan te mopperen dat het zo koud is. En dan scrollen we door onze zomerkiekjes en dan zeggen we, ah, weet je nog? Die heerlijke zomer, ja, waarin we nauwelijks de slaap kunnen vatten, aan onze lakens vastgeplakt lagen, weet je nog? Ja, ja. We hebben altijd heimwee naar het weer waar we toen over klaagden. Jongens, zullen we even positief eindigen dan? Ja? Goed. Nou, daar komt hij dan. Geef mij deze hitte maar. Ja, geef mij deze hitte maar. Het levert in ieder geval heerlijke verhalen op.

0: Wij hebben genoten, het is cool. Het is cool in het land en dat komt goed uit. Want morgenavond is in Haarlem al de Pride Parade. De Gay Pride Parade, zeiden we vroeger bij, maar we doen gay er niet meer bij, want we weten het nou wel. Die vindt morgen plaats in Haarlem. Kijk eventjes op de site hoe laat. Maar wat ik veel belangrijker vind om nu te gaan vertellen, is dat aanstaande dinsdag in de Dorpskerk de grote cultuuravond van Pride at the Beach plaats gaat vinden. Dat programma staat in het teken van muziek, comedy, spoken word. Dat is ook weer een nieuwe vorm. Natuurlijk theater. Het begint om 7 uur 's avonds. Er is een World Pride expositie die daarna een week lang te zien is. Dus kunst over de Pride. En aansluitend wordt er een officieel welkomstwoord van Suzanne van der Laar. Dat is van Pride Amsterdam. En komt er nog een bijdrage van onze lokale burgemeester Lars Carré. Daarna ontvouwt zich een wisselend programma. En wij zijn trots om dan weer te kunnen vertellen dat daar onder andere Lea Rebecca, die vorige uitzending heeft verteld over haar nieuw uitgebrachte EP, dat Lea Rebecca die gisteren ook bij de opening in Haarlem heeft gezongen en een ieder heel erg heeft verrast. Aanstaande dinsdag in de Dorpskerk het nummer ter horen gaat brengen. En wat andere bekende nummers, maar vooral daar zijn we natuurlijk verschrikkelijk benieuwd naar. Dan is daar ook nog een jongeman die heet Peter Wieringa. En dat is ook een zangtalent. Dus vooral op het gebied van zang zijn er zeer verrassende dingen te zien. Verder is er een Pride comedy met Frank Westering. En wordt het toneelstuk De Biecht. En dat is een aangrijpend verhaal over een worsteling tussen homoseksualiteit en de kerk. En dat in een kerk. Toch ook weer bijzonder.
1: Ja.
0: En dat wordt opgevoerd door Fred Rozenhart, ons alle bekend, Jan Hilco Dietz en Arma Klaassen. Dus ja, aanstaande donderdagavond om 7 uur na de Dorpskerk, daar is de officiële opening van de Zandvoortse deel van de Pride dit jaar. En dat is een heel groot deel ten opzichte van andere jaren. Wij leunen echt tegen Amsterdam aan en zijn natuurlijk heel erg trots om jullie te kunnen ontvangen. En ons eigen talent weer is aan u te kunnen tonen. Spoken Word bijvoorbeeld wordt deze avond vertoond met de Zandvoortse Sonja Koper. Nou, die hadden we hier ook een paar weken geleden in de studio. Ja. Zij gaat voordragen over Babs Gons. Dat was een schrijver, een dichter. Zij is trouwens sinds september 23 de dichter der Nederlanden. Daar gaat Sonja Koper over praten. Het wordt een geweldige avond waar we allemaal waanzinnig benieuwd naar zijn. Dus neem deze tip van ons mee. Aanstaande dinsdagavond, 21 juli.
2: Dankjewel, Beb, voor deze bijdrage. En fijn dat we jullie via dit radiokanaal op de hoogte kunnen houden. En Beb die buigt zich over al die nieuwtjes en goed, je moet het toch allemaal maar uitzoeken.
0: Ja, je
2: en,
0: moet het even uitzoeken. Maar ik heb goede collega's, hoor.
2: Okay.
0: Ik word ongelooflijk getipt halve week.
2: Nou ja, maar zo hoort het ook eigenlijk. Ja, hè? Mensen moeten meedenken met elkaar. Jongens, ik heb een liedje meegenomen. Daar kwam ik toevallig tegen. Jullie kennen allemaal Tom Jones. Natuurlijk. Tom Jones is nog steeds hartstikke actief. En hij heeft mij enorm verrast met een nummer dat hij zong tijdens een optreden. Nog niet zo heel lang geleden. Moet je toch nagaan, dan ben je de 80 al gepasseerd. Treed je nog steeds op. En aan je stem is niets te merken van dat je een dagje ouder bent. Ik vind dat zo bijzonder. Hij heeft een prachtig nummer, dat is helemaal autobiografisch. I'm Growing Old. Het is wel een live registratie van zijn concert. Maar ik wil het jullie toch niet onthouden. Het is te mooi om niet te draaien. Daar komt hij, Tom Jones.
3: We're all listening. The men of these long unconquered islands. Farmers, city gents, laborers, miners, artisans, clerks.
4: 1940.
3: So long as men remember and facts remain on record, This will stand as a year unique.
1: 1940.
3: Not only by its supreme crisis, but by the flavor of life as the common man lived it. Lived it as never before, and never will live it again.
1: 1940.
4: Freedom is in peril. Defend it with all your might.

0: Maar toch groeit hij, hè? I'm growing. Ja.
1: Ja,
0: ja, echt helemaal geweldig.
1: Dat is inderdaad, dat is aan de mensen, zeggen ze. Hè? Met ouder worden, worden we ouder en wijzer.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: We kunnen heel veel meer hebben. Ik denk wel eens omdat we gewoon afgestomd raken. Maar dit terzijde. Aanstaande morgen en overmorgen is er in de buitenplaats Elswoud het decor voor de zogenaamde Klaterklanken. Dat is een muziekfestival voor het hele gezin. Dan kunt u tussen de bomen genieten van klassieke muziek en tijdens wandelingen en peuterconcerten. En er is een familievoorstelling. Dat vindt voor de 8e keer plaats. En dan luisteren de bezoekers dus echt in de open natuur naar muziek heel vlakbij. Er zijn familiewandelingen. En dan bezoeken de deelnemers 3 miniconcerten. En dat is op verschillende plekken op het landgoed. En de gids vertelt dan tijdens die wandelingen onderweg ook nog verhalen over de omgeving en over de muziek die je gaat horen. En dat maakt het festival geschikt voor ouders, voor kinderen, voor iedereen die gewoon nieuwsgierig is. Het is een festival geschikt voor een familie. Peuters van 1 tot 5 jaar kunnen terecht bij Zucht. Is een productie met, voor festival van kinderen van 2 turven hoog. Met Maaike van Westeling en de accordeonist Jonathan de Nek. Zij gaan de bezoekers aan het lachen maken met een kruipende accordeon en met reddende toonladders. Kortom, een opera met humor. Vanaf 5 jaar is dat Ton Meijer. Die doet een familieconcert of opera samen met 5 muzici. Waarmee hij niet langer tevreden is. En in een bijrol neemt hij dus een schoolmusical. Hij droomt van een grote hoofdrol. Het publiek speelt daar een actieve rol in de humoristische voorstelling. Dus dat is morgen en overmorgen, zaterdag 18, zondag 19... in het park Elswoud. Na de concerten kunnen kinderen dan gratis kazoo knutselen onder begeleiding van de melodiemakerij. De toegang is gratis voor houders van de Haarlem- of Zandvoortpas. En vanuit Zandvoort rijdt er een gratis bus naar Elswoud. En die vertrekt om 12:30 vanaf het pluspunt aan de Vlemingstraat. Aanmelden kun je via info@klaterklanken.nl. En anders zijn er meer tickets te vinden op www.klaterklanken.nl. Dus dat is een leuke familietip voor dit weekend. Bij al het andere mooie wat er gaande is.
0: Maar goed ook dat er vervoer geregeld is vanuit Zandvoort daar naartoe. Want het is natuurlijk best wel een eentje voor ongetrainde fietsers. En je hebt eigenlijk in de hele buurt daar geen busstop of iets,
1: nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Dus nou, fantastisch.
1: Hartstikke leuk geregeld.
0: Ja, mooi
1: vanaf
0: initiatief.
1: Pluspunt 12:30. Maar als u wat meer wil weten, zoek het even op.
0: Bij het pluspunt zeker. Gaat dat vanuit het pluspunt?
1: Die bus staat er bij het pluspunt. En waar die dan precies staat, weet ik ook niet. Maar in ieder geval kan je het vinden op www.klaterklanken.nl. Okay.
0: Okidoki. Nou, daar alle informatie.
1: Dus dat is hartstikke leuk.
0: Zeker, zeker. Heel fijn. We gaan weer even verder luisteren. Ik ben nogal fan. Ik weet niet of jullie het leuk vinden. Maar ik ben nogal fan van de oude Hollandse popbandjes. En ik weet niet meer waarom het was. Nou, dan ga ik het ook helemaal niet vertellen. Maar er was iets over nou, ik weet niet eens meer de naam. Potverdikkie, het gaat niet goed met me. In ieder geval, om kort te gaan, we gaan lekker luisteren naar QB and the Blizzards met Window of My Eyes.

0: Ja, dat waren ze dan. QB en de Blizzards, een hele tijd geleden opgenomen in Grollo. Ja, ze hebben toen destijds een heel bluesalbum gevuld met in Grollo. Dus alleen maar bluesmuziek. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Tenminste, zeggen ze. Schuif openzetten.
1: Ja, dat kan zo.
2: Laat hammer schuiven.
1: We hadden het net over ouder worden en wijzer worden. Ja. Maar we worden helaas ook wat strammer. En dus we hebben wel wat geestelijke souplesse dan nodig. Maar ook aan die stramheid kunnen we werken. We gaan even terug naar vroeger. Het vertrouwde gymles gaat weer plaatsvinden.
0: O jee.
1: Dat zijn leuke spelvormen met samen bewegen. Staan centraal bij Fit met een vleugje nostalgie. Zo heet deze nieuwe gratis activiteit voor 65-plussers die in Zandvoort gaat komen. Om de kans op dat gevoel opnieuw te beleven, dat oude gymgevoel. Nou ja, dat is voor mij dan niet behulpzaam, want ik ging altijd zitten. Oké, maar het team Sportservice verzorgt dit soort beweegactiviteiten al vaker voor senioren binnen het Jutter Hart. En vanuit deze samenwerking is dat idee ontstaan om een speciaal sportmoment in een gymzaal te organiseren. En daarbij is bewegen en ontmoeten en plezier maken centraal. Het vindt plaats op donderdag, dus best al een stukje weg hoor. 30 juli van 10:30 tot 11:30 in de gymzaal van de Blauwe Tram. Ik wist niet eens dat er een gymzaal was, maar in de gymzaal van de Blauwe Tram. En daarna is er gelegenheid om onder het genot van een drankje gezellig na te praten in het Skol Café.
2: We kunnen het beter voor die tijd doen, een drankje, en dan gaan
0: dan beweeg je wat soepeler, wou je zeggen.
1: We kunnen natuurlijk vroeg gaan, moeten we zelf weten. Ja. Dan waggelen we naar binnen om 10:30. Maar goed, wilt u meer informatie, dan kan dat via een T, een liggend streepje, een S, een puntje, nu, /nostalgie of mail naar zandvoortteamsportservice.nl. Nou, er kan ook nog gebeld worden. En dit alles heb ik gewoon gepikt uit onze Zandvoortse Courant. Want dat vind ik belangrijk nieuws. Kijk,
2: maar weet je, wat gingen jullie dat vroeger ook doen? Apenkooi.
0: Maar
2: dat is wel leuk, apenkooi.
1: Ik deed niet mee. Ik zeg het je eerlijk.
2: Heb.
1: Ik deed niet mee. En daarom zeggen ze ook het oude gymgevoel. Nou kan ik gaan, maar dan ga ik meteen in café school.
2: Jij was altijd ongesteld bij de sportles. Altijd. Ik ga niet meedoen hoor, ik ben ongesteld.
1: Ik was van alles. Maar vertel eens van jouw apenkooi ervaring.
2: Apenkooi, dan mag je dus niet op de grond komen.
1: Oh.
2: Dan moet je dus via de ringen en het wandrek en de bankjes en zo. En dan, dat is ontzettend leuk.
1: Ik geloof dat ze dat die dag niet
2: en
1: doen.
2: En wat wel heel gemeen was. Misschien dat dol. Ik weet niet. Ik zeg het niet om gemeen hoor. Daarom kijk ik niet naar jou. Maar op de sportklasjes, hoe heet dat nou? Gimmen? Dat heette dat ook op de middelbare school ook. Ja. Gimmen. Dan krijg je trefballen. Trefballen.
1: Dat herinner
2: dat
1: ik
2: me. Dat weet je. Dan moest je heel hard met zo'n bal naar iemand gooien. En dan had je trefballen.
0: Ja, als je geraakt werd.
2: Geraakt. En je had ook nog trefbal zonder afweer.
0: Ja.
2: Ja, over trauma's Hanny, gesproken.
1: Hanny zit er heel tevreden bij te kijken. Hanny, ga nou maar niet in de organisatie van deze seniorengym.
2: Nee, maar als je af wil reageren, is het heerlijk.
1: Ik zie gewonden bij de trefbal. Ambulance voor de blauwe tram.
2: Hey, ik heb nog een paar voorstellingen in Caprera. Dat heb ik het eigenlijk iedere keer over als ik hier ben.
1: Vertel.
2: Vind ik namelijk zo leuk, hè, Caprera.
1: Ja, is mooi.
2: En dan noem ik nog even wat kaartjes voor staan. Kennen jullie Mo?
0: Ja, zeker, natuurlijk.
2: Ja, en die komt dus zondag. En
0: dat heb jij gedaan.
2: Gek genoeg zijn er nog kaartjes voor. Om 16:30, laatste kaart en om 20:30. Ze doet er dus twee.
1: Oké.
0: Okay. Achter elkaar.
2: Ze trekt langs verschillende openluchttheaters. Met een intieme voorstelling over de liefde. Ja, wie wil dat niet? Met haar band.
1: Leuk.
2: En het begint 15:30. Je kan altijd 1,5 uur van tevoren al naar binnen toe. Hè?
1: Ja.
2: En 21:30. Ga dan even naar Caprera. Nu is dat, hè? Niet NL, maar nu. En dan is deze ook een beetje vroeg, wat ik hem al noem. Maar dat gaat ook weer om de laatste kaarten. Dus noem maar, want ben je fan van de drie J's? Mm-hmm. Dan kan je dus nog op zaterdag 22 augustus terecht.
1: Jo.
2: De drie J's in Caprera. Ga dan wel snel reserveren, want ik denk dat dat ook wel heel gauw vol zou zitten. De drie J's, 22 augustus.
1: Het zijn grote, namen, jongens.
0: Ja, niet zeker. Niks. Ja. Zeker. Ja. En het is natuurlijk heel bijzonder om daar zo'n concert mee te maken. Ja. Heerlijk in die bosomgeving.
2: Ja, en dan check ik dat. En dan zijn er eigenlijk nog... Alles is bijna al vol, hoor.
0: Ja. Ja.
2: Tot het eind van het seizoen.
0: Ja, nou, ik zal je vertellen... Ik krijg dan altijd mailings ervan... Maar het moment dat de mailing uitkomt, is 90% al uitverkocht.
1: Is het al uitverkocht?
0: Ja. Mijn god, ja. Ja, het gaat zo snel daar. Maar het is ook gewoon heel erg leuk. Een aparte ervaring om dat mee te maken. Ik heb daar Herman Brood bijvoorbeeld nog mee mogen maken. Ja. Nou, dat vergeet je van je leven nooit meer.
2: Nee,
0: het is zo bijzonder. En Brigitte Kaandorp.
1: Ja, Brigitte Kaandorp.
0: Met het kleine orkest. Nou, zo'n prachtige avond gehad. En die avonden blijven je gewoon altijd bij. Echt, echt heel mooi. Alleen Clark ook, die heeft er ook opgetreden ooit. Dus ja, jongens, ga zeker even kijken op de website van Caprera. Om te zien voor welke voorstelling er nog kaarten zijn. Helemaal met dat mooie weer. Hartstikke lekker.
2: Ja, leuk.
0: Goed, de mooie avonden kun je overal beleven. En daar weten de Eagles alles van.

0: Ja. The Eagles met One of These Nights.
1: Ja. Nou, waar jij op moet letten, One of These Nights, als je op vakantie gaat.
2: Ja.
1: Er zijn natuurlijk veel mensen die daar heel enthousiast over posten op Facebook. En dus dat helemaal op de social media laten weten. Wij zijn niet thuis.
2: Ja.
1: En dan waarschuwt de politie mensen, bedenk wat je gaat plaatsen. Zo, ja. Want er wordt meegekeken. Het is al berucht dat er zelfs boeven op crematie- en begrafenisdagen zo'n huis binnenbreken. Omdat ze denken ze zijn even elders. Ja. Dus als u op vakantie gaat, denk aan bepaalde dingen.
2: Ja.
1: Natuurlijk moet je goed afsluiten, maar... laat licht aangaan op verschillende tijden.
2: Nou, ik heb hier trouwens een leuke, Beb, want ik heb hier een lijstje.
1: Vertel het eens, Han.
2: En toen dacht ik, die ene die ik leuk vind, die noem ik als laatste. Want je hebt, ja, wat jij zegt is inderdaad, je moet zorgen dat je huis een bewoonde indruk maakt.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Met schakelknoppen, klokken, de lichten aan laten gaan op onregelmatige tijden.
1: Ja.
2: Laat buitenverlichting 's nachts branden. Laat regelmatig uw post uit uw brievenbus halen tijdens uw vakantie. Berg klimmateriaal zoals ladders. Tuin moet je altijd op en maak het goed vast. Maar niet dat ze op je balkonnetje boven of zo kunnen komen of bij een raam. Bewaar sleutels van raam- en deursloten uit het zicht. En berg je autosleutels op. Merk en registreer uw waardevolle spullen. Voorzie deze van een uniek merkteken, uw postcode of uw huisnummer. Maar deze vond ik wel heel grappig. Nou, dat ben ik weer. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat het grappig is. Maar goed.
1: Laat nog wel, want er is nog niet ingebroken.
2: Nee, laat uw tuin tijdens uw afwezigheid verzorgen.
1: Ja.
2: Een onverzorgde tuin of hoog gras geeft de indruk dat u langere tijd afwezig bent. Dan zou ik gewoon, als mijn tuin er niet uitziet, lekker weggaan. En tegen de buren zeggen, kan jij even die tuin verzorgen? Want dat geeft zo'n idee dat ik er niet ben.
1: Hier hebben we weer die theatervrouw, hoor.
2: En dan kom je terug, en dan ziet je tuin er picobello uit.
1: Het
2: stond trouwens in de Heemstedenkrant. Dus daar hebben ze natuurlijk mooie tuinen.
1: Maar wel belangrijk. Dus mensen, denk erover na voordat je de wereld laat weten dat je er niet bent.
3: Ja.
1: Want er kijken ook altijd mensen mee waarvan je niet wil weten dat die je huis komen bekijken.
3: Ja, je kan trouwens ook, als het bijvoorbeeld gaat om een uitvaart. Dat hoorde ik je ook zeggen, hè?
1: Ja.
3: En dan is er ook bij de uitvaartvereniging of centra, hoe noem je dat?
1: Ja.
3: De mogelijkheid om iemand in te huren die die uurtjes in jouw huis gaat zitten.
1: Ja.
3: Dus.
1: Ja, zodoende. Ja, dat is heel
3: naar.
1: Dat
3: je daar lastiger
1: ook al aan moet denken.
3: Ja.
1: Waar we ook aan moeten denken. We hebben code rood gehad vanwege de hitte. Was voor Zuid-Nederland. Er wordt nu al door weerdeskundigen gezegd. Er gaat een code droogte aankomen.
2: Oh ja, het water.
1: Want we zijn ontzettend. Hebben we behoefte aan een buitje, aan een beetje water.
3: Naar de natuur.
1: Er wordt ons allemaal gevraagd om wat zuinig met water om te gaan. En dat is een persoonlijke indruk. Ik zat laatst te kijken naar binnenste buiten, zo een tijdje geleden.
3: Ja.
1: Programma wat helaas ook van de tv gaat.
3: Zonde, hè?
1: Zonde. Geweldig leuk programma.
3: Ja.
1: En er was een jonge groep mensen die samenwoonden in een klein collectief van een man of vijf. En die zelfvoorzienend waren.
3: Ja.
1: Dus ze hadden zo hun eigen kruiden, hun dingetjes. Maar ze hadden ook afspraken over het milieu. Zo gingen zij, en dat vond ik zo'n goede tip. Ik ben hem gisteren helaas zelf weer vergeten. Maar zij gingen in een grote bak, in een grote tijl staan als ze gingen douchen.
3: Ja.
1: En dat water, nooit langer dan 5 minuten, en dat water vingen ze op.
3: Ja.
1: En dat later gebruikten ze later om de wc te spoelen. Want ze zeiden, nee, drinkwater door de wc, dat stuit ons tegen de borst.
3: Ja.
1: Wij doen die tijlen... Want het waswater wat van ons lijf afdruipt na het douchen.
3: Nou ja, dat ruikt misschien ook nog lekker. Want al dat zeep is er ook langs gegaan.
2: Ik ga het thuis gelijk toepassen.
1: Ik vond het zo
3: leuk. Ja, ga je in het tijltje
2: gaan? Ik ga dat doen, ja.
1: Ja, ik moet het nu even tijltje kopen, maar... Ja,
2: nee, maar
1: droogte, dus laat ons
2: maar
1: nadenken.
2: Je ziet het ook al aan het groen in Zandvoort. Het maakt geen grapje, maar sommige bomen zien er zo droog uit.
1: Ja, je moet je oppassen, want die kunnen zo omvallen. Hè?
2: Ja.
3: Ja.
1: Er wordt nu weer wat hardere wind verwacht.
3: Ja,
1: jongens, de hitte is
3: er wordt ook al opgeroepen, mensen, als je boompjes in de buurt hebt staan... en zeker de jonge boompjes... Geef ze wat extra water.
1: Ja.
3: Want de gemeente kan dat niet allemaal aan en regelen. Dit zijn natuurlijk hele extreme omstandigheden.
1: Absoluut.
3: Dus als je toch je tuintje aan het sproeien bent... geef ook even een straal richting de boompjes die je om je heen ziet. Die uiteindelijk voor de gemeente zijn. Maar jongens, help die boompjes erdoor. Daar gaat het eigenlijk om.
1: Ja.
3: Want je gaat er ook spijt van krijgen. Als zo'n boom lekker doorgroeit... heb je er op een gegeven moment... toch weer profijt van.
1: Ja,
3: dus
1: absoluut.
3: Help een beetje mee.
1: Bomen zijn heel belangrijk.
3: Ja.
1: Ik kijk uit op een plat dak waar grote meeuwenfamilies bivakeren. En die hadden allemaal jonge pullen.
3: Ja.
1: En het werd natuurlijk een braadplaat, ja. Dat dak.
3: Och,
1: ja. Nou ja, de VVJ, dat snap ik ook wel van die mensen. Die zeiden van geen vogels voeren en dus ook geen vogels drinken geven. Maar ja, toen kukkelden er een paar van die pullen van het dak af.
3: Mm-hmm.
1: Toen kwam de dierenambulance. En die gaven de brandweer opdracht. En jongens, het was toch zo ontroerend. Grote brandweermannen met helmen op liepen over die platte daken en zetten allemaal ondiepe bakken neer voor die pullen.
3: Oh.
1: En, ik vond het, en het ging heel snel. Er was daarna nog heel veel over te doen.
3: Mm-hmm.
1: Welke idioot heeft daar opdracht toegegeven? Want ja, de meeuwen zijn natuurlijk discutabel in dit dorp.
3: Maar wel beschermd.
1: Maar het was de dierenambulance. En die hebben mm-hmm. dat recht als zij dierenleed waarnemen om een opdracht te geven. En
3: ja.
1: Nou, dat vond ik ook geweldig om te zien. Want ja, de droogte raakt mens en dier mm-hmm. en boom.
2: Ja.
3: Het zou natuurlijk heel mooi geweest zijn als de mensen van wie dat dak is mee hadden gedaan met het project. Of misschien kan dat nog. Bij de gemeente met Groene Daken. Het Groene Daken project.
1: Ja. Ja.
3: Ja, dat is voor de dieren dan ook wat
1: vriendelijker. Ja, weet je wat het is, Dol? Het dak waar ik op uitkijk, dat zijn recreatiewoningen. En verhuurders, toeristische verhuurders,
3: mm-hmm.
1: die zijn met dit soort dingen niet zo bezig.
3: Nee, dat
1: die zijn
3: is
1: meer
3: zo.
1: Bezig van, is mijn appartementje mooi?
3: Ja.
1: Zitten, kunnen mijn huurders in de tuintje mm-hmm. zitten? Komt mm-hmm. er geen meeuwenkak op hun hoofd?
3: Maar ja, voor de huurder zou het toch wel een pre zijn weer. Om toch te zeggen van ik ga dat huren.
1: En wat wij in de gaten moeten houden is dat de toeristen die meeuwen vaak, het is Zandvoort, enig vinden.
3: Ja.
1: Ik zie ze die meeuwen voeren. Want die vinden dat geweldig. Staan ze te fotograferen. Ja, wij zelf zijn daar heel kritisch op. Ik hou van dieren, ik hou van vogels. Dus ik heb ontroerd die avond gekeken hoe de brandweer in no time dierenleed voorkwam. Nou ja,
3: hulde.
1: Nou, heb ik ook even op Facebook geplaatst. En ook dat vond men discutabel. Want wie had dan die opdracht gegeven? Nou, stel u allemaal gerust. Ik mag het nog een keer op de radio zeggen. Het was de dierenambulance.
3: Ja, zo. Nou.
1: Er is geen bewoner ontrouw geweest, hoor.
3: Zo is het. Hé, we gaan even lekker luisteren naar een muziekje van Robert Palmer. Best of Both Worlds.
1: Oh, dat is een hele toepasselijke.
3: Zo, precies, dat bedoel ik.

0: Ja, dat was dan Best of Both Worlds van Robert Palmer.
1: Both Worlds. Zandvoort is natuurlijk bekend als vissersdorp. Een bekende uitdrukking uit de visserij is bijvangst. Dat is dan wat je niet, waar je niet voor vist, maar wat ook in je net zit.
0: Ja.
1: En nu is de fotograaf Ursula van Bunte is bezig met bijvangst in ons dorp te fotograferen. Uiteindelijk gaat zij 19 september in het Zandvoorts Museum een tentoonstelling. Die ze op zich heeft gemaakt rond de kunstenares Therese Zwarts. Gaat zij een tentoonstelling van haar project opbouwen. En daar hangen foto's, bijvangst noemen we dat dan, van bekende Zandvoorters. Vrouwen uit Zandvoort geeft zij daarmee een gezicht. En dan bedoelt ze niet als bijvangst, maar als hoofdrolspelers. Wij kunnen verraden dat wij al iemand weten die daar komt te hangen. Haar naam is Lea Rebecca.
0: Ja.
1: En zodoende zijn wij weer...
2: God, help mij even.
1: Zodoende zijn wij weer helemaal erin. Want ik doe een oproep aan iedereen die dit echt van belang vindt. Uiteindelijk heb je soms gewoon geld nodig om iets te kunnen starten. En Ursula van Bunte heeft geld nodig. Dus die vraagt inderdaad donaties aan een ieder die daarin geïnteresseerd is om dit project te kunnen volbrengen. Over 62 dagen eindigt het doneren. Er is al wat geld binnen, maar ze heeft echt €3500 nodig. Dus... eens even kijken hoe je dat doneren aan moet pakken. Want dan moet
0: ja,
1: ik de mensen,
0: dat zat ik ook al te
1: Dan moet
0: te
1: ik de
0: loeren.
1: Mensen natuurlijk wel eventjes goed informeren. Nou, even kijken hoor. Je kunt, ja, je zal een site aan moeten klikken. Over haar werk kun je Ursula, liggenstreepje, art, photograph, huppel de pup. Ja, ik denk dat je even het museum aan moet klikken.
0: En anders, we hebben, ik weet toevallig dat er een aanvraag is voor een interview op de 25e bij Goedemorgen Zandvoort.
1: Aha.
0: En als dat doorgaat, dus luister dan en dan kun je dat horen.
1: Als je
0: horen.
1: Trouwens die voor de kunst, die site,
0: ja.
1: VDK gewoon, aanklikt, dan zie je allemaal knopjes waarop staat doneer nu.
0: Oh, kijk.
1: Nu.
0: Oh, daar dus, moet je zijn.
1: Dus ga naar die site voor
0: VDK?
1: De kunst. Ja, nou, het is eigenlijk ronduit voor de kunst -NL.
0: Ja.
1: Maar het is ook gewoon aan te klikken als de V, de D en de K zonder puntjes. En dan krijg je het hele verhaal te lezen. Hoe Ursula van Bunte haar tentoonstelling op wil bouwen.
0: Ja.
1: En daar staan steeds... staan daar, doneer nu, doneer nu, doneer nu.
0: Oh, dus okay.
1: Zo kunnen we het gaan doen.
0: Hartstikke
1: en dan
0: mooi.
1: Is 19 september is daar die, ja, die expositie.
0: Nou,
1: hartstikke mooi.
0: Fantastisch.
1: Bijvangst.
0: Okay. Ja. Hartstikke goed. We hebben eventueel voor één klein dingetje nog wat tijd. We hebben nog bijna 4 minuutjes.
2: Nou ja, er is nu gaande, en dat is eigenlijk morgen...
0: Ja.
2: Dan is het Internationale Orgelfestival in Haarlem.
0: Oh.
2: Dat schijnt ieder jaar, of ik weet niet hoe vaak dat is... maar ze bestaan 75 jaar. En dan hebben ze dus morgen in de gravenzaal van het stadhuis... iedereen die 75 wordt, krijgt dan een gratis ontbijt.
0: Oh, jammer en dan, dat ze te jong zijn.
2: Ja, god, maar je ziet er nog wel heel jong uit.
0: Hmm.
2: Dus dat is dan wel weer een voordeel, weet je. Dan. Al Beb,
1: ik mag niet meer.
2: Nee, wij kunnen nog kans maken, toch?
1: Ja.
2: Maar goed, er is dus een orgelroute. Dan kan je dus alle kerken langs waar concerten gegeven worden.
1: Ja.
2: Dat kan je even opzoeken, het orgelfestival.nl. Maar het leuke daarvan is, het is een afsluitend concert. En het heet het Disney Fantasia met live orgelmuziek in de Phil. En dat wordt uitgevoerd door Dirk Luimers en Barry van Berkel. En dan wordt er dus een Disney-film gedraaid. Je ziet die complete film. En het wordt dus begeleid door twee orgels, zoals het vroeger ging, weet je wel.
1: Maar wat leuk, ja.
2: Ja, dus dat is hartstikke leuk. Je kan kijken op orgelfestival.nl. De kinderen mogen daar gratis naartoe. En het is morgen tussen 4 en 5.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ik heb het goed van je loopt. Van morgenmiddag is ook die
0: parade.
1: De parade.
0: Oh. Ja.
2: Kerkenparade en Gay Pride, alles door elkaar.
1: Dat
2: ja.
1: Noemen we tegenwoordig de Pride.
2: Ja.
1: Pride Parade.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Weer van alles te doen. We hebben zoveel mogelijk tips aan jullie meegegeven over wat er te doen is. En Ik hoop dat jullie weer twee heerlijke weken gaan beleven. En mogen genieten van het zomerse weer. Dat het niet te heet wordt. En we danken Beb en Hanny voor hun bijdrage. Ik hoor de hele tijd, ik zet even dat ding uit. Want ik hoor hem de hele tijd.
2: Ventilator, hè?
0: Ventilator voorbij komen. Nou. Ik weet niet hoe dat moet. Ik ben van de techniek, maar het ventilator krijg ik niet uit. Nou, jongens. Hey, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage. En lieve luisteraars, hartstikke leuk dat jullie er weer bij waren. En we hopen jullie over 2 weken weer te verwelkomen. Weer op de vrijdag dan tussen 10 en 12. En we gaan afsluiten met een liedje wat, ja, zal je maar deels horen. Helaas, Earth Song van Michael Jackson. En ik zou zeggen, tot gauw.
2: Fijn weekend.
0: Je ook, dat toch.
2: Veel plezier allemaal.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook midden, regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 naar Amsterdam heb je voor knooppunt Zaandam 5 minuten vertraging. En op de A8 richting Zaanstad bij Zaanstad Koog ook 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekte in de hersenen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen, dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. Het weer, steeds meer bewolking bij 23 tot 28 graden.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de midden.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring. Maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken file in Noord-Holland. Onder andere door de afsluiting van de A9 bij de Wijkertunnel staat er file op die A9 voor de afsluiting. Daar 10 minuten op onthoud. De andere kant op ook 10 minuten extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel. Richting Den Haag zijn er 2 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begin met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10 de Ring van Amsterdam staat op de Ring Zuid een file van 3 kilometer bij knooppunt Amstel. Richting Den Haag zijn er 2 rijstroken dicht en dat kost je ongeveer 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Het weer, wisselend zon en wolken bij een graad of 25.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat bij de Wijkertunnel een file van 7 kilometer. De tunnel is namelijk dicht vanwege werkzaamheden. De vertraging is 10 minuten. Verder file op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. Daar sta je 10 minuten in de file. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk bij Krommenie ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Het onderzoek bleek dat gemeenten nog steeds per ongeluk zulke documenten online zetten. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuur en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie. Dan het weer. In het noorden kans op regen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden.
0: Dit is ZFM.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Beverwijk is de vertraging ongeveer 10 minuten door de afsluiting van de Wijkertunnel. En verder een file op Texel op de 501 Den Horen-Den Burg. Tussen de veerdienst bij Den Helder en Den Burg is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. De gemeenten bleken nog steeds per ongeluk zulke documenten online te zetten. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen televisieseries en films, zoals Home Alone 2 en My Left Foot. Brenda Fricker was 81 jaar. Dan het weer, opklaringen, maar vannacht bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 15.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.

coming back.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.